0: Eendracht en te broeden en all comes together. Wij gaan winnen, wij gaan
1: scoren, voor Oranje overal. Ik denk een 3-2 voor Nederland.
2: Hollande, Marokko's. Vai começar mais um show de bola da Copa do Mundo da FIFA 2026.